0: Abu Rabi, it's been a long week. Ek wil maar net sê, ne, ek is lekker moeg, maar ek is baie excited om in die VIP club in te wees hier in die Friday Night Club, because, hey, ek nog sê, ek is op VIP. Abu Rabi, Abu Rabi, ek is in die club Abu Rabi, en sy weet mos, ek is op VIP Abu Rabi. Hey, ek gaan weer lekker wees banana, yes, like a koutie buitenkant, maar joh, Brennan Lee en Poppy, you in the house, het lijkt me als dat die ding laat ruk vandaan, papa. Laat het ruk.
1: KFM Nights with Brandon Lee.
2: Brandon Lee.
1: En Yuta Hermanis.